Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: Like what we play?
1: Yes!
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

waar het iets gaan staan en daar gekyk gaan word of jy al ooit vir Jesus een ses kon slaan. As jy nie elke dag in die oefennet voor die hemelvader kniel, wacht daar een golden dak op jou uitgebouwde ziel. Hansie en John T.

belofte, mijn woord, dit het hij gegeven. De anker van ziel verdrijft die vrees. Ik leef in die hoop,

tierra. Om ik koninkryk te bou met die boodskap van verlossing waarmee u my

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

dankie dat u saam met my wandel. Selfs wanneer ek nie altyd waardig voel nie, maak my meer van wat u wil hê ek moet wees. Help my om elke dag te kies om naby te bly. Laat my lewe getuig dat ek met u gewandel het. Nie deur my eie krag nie, maar deur u genade alleen.